Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: weekend op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: weekend op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Geen files op dit moment, wel een wegafsluiting. De N278 Maastricht-Vaals is in beide richtingen dicht tussen Rijmerstok en Kadier en Keer. Het komt door een ongeluk en de weg blijft nog voor onbepaalde tijd gesloten.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer op de A2 loopt vertraging op in de richting van Utrecht. Vanuit Den Bosch betekent dat tussen knooppunt Hiemsham en afrit Geldermalsen een uur vertraging. Het komt door een ongeluk en twee rijstroken zijn afgesloten. Verder nog een melding vanuit het KNMI, want in Zuid-Holland en Noord-Brabant kunnen lokaal mistbanken voorkomen.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits komt op gang. Er zijn al wat ongelukken gebeurd en die veroorzaken dan ook de meeste vertraging. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bijvoorbeeld een ongeluk met meerdere voertuigen tussen Rosmalen-West en afrit Geldermalsen. De berger is aanwezig, maar twee rijstroken blijven dicht. Het is een flinke file, 20 kilometer met meer dan een uur vertraging. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht een ongeval tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. De linkerrijstrook is afgesloten, 6 kilometer met 25 minuten extra reistijd. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem gebeurde een ongeluk tussen Os-Oost en Ravenstein. De linkerrijstrook is hier dicht, 30 minuten extra reistijd. En tot slot nog de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. Ook hier gebeurde helaas een ongeluk. En ook hier is de linkerrijstrook dicht. Je doet er 30 minuten langer over.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er files gemeld op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Er gebeurde een ongeluk tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Het doet er meer dan een uur langer over, maar de weg is wel weer vrijgemaakt en de vertraging neemt af. Op de A12 Duitsland richting Utrecht ging het mis tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoord. Ook hier is de weg weer vrij, maar houd rekening met een kwartier extra reistijd. Dan nog 3 kwartier vertraging op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein is een berger aanwezig, maar de linkerrijstrook blijft nog dicht.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. De spits is op dit moment in volle gang. Er staat 570 kilometer file in totaal. Met de langste files in Noord-Brabant en Gelderland. Wat opvalt, de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Daar gebeurde een ongeluk tussen afrit Hoenderloo en Stroe. De weg is daar weer vrij, maar houdt rekening met 15 minuten extra reistijd. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht rijd je de file in tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Het rijdt langzaam 11 kilometer met 30 minuten oponthoud. Dan een kapotte vrachtauto op de A58 richting Breda. Vanuit Eindhoven is de rechterrijstrook dicht tussen Oorschot en knooppunt de Baars. Dit betekent 20 minuten vertraging. Tot slot nog de A59 Den Bosch richting Os. Je doet er 20 minuten langer over tussen Os en knooppunt Paalgraven.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. De spits is in volle gang. De langste dagelijkse files staan in Noord-Brabant en Gelderland. Wat verder opvalt is de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk tussen Stroe en Hoevelaken. De weg is weer vrijgemaakt, maar reken op 50 minuten op onthoud. Op de A27 Breda richting Gorkum is het druk tussen Oosterhout en industriegebied Avelingen. Het rijdt langzaam 15 kilometer met 3 kwartier vertraging. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort is het raak tussen Harderwijk Zuid en Amersfoort Vathorst. Je doet er 20 minuten langer over. Dan een kapotte vrachtauto op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel betekent dat 20 minuten extra reistijd. Dan nog een vrachtauto met pech op de A67 Venlo richting Eindhoven. De rechterrijstrook moest gesloten worden tussen Asten en Geldrop. 9 kilometer met 40 minuten.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De eerste dagelijkse files worden weer korter. Vooral de volgende bijzonderheden veroorzaken nu oponthoud. De A12 Duitsland richting Arnhem. Daar kom je een kapotte auto tegen tussen Afrit Beek en Zevenaar. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum rijdt het langzaam tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. 10 kilometer met een kwartier oponthoud. Dan de A29, dat is de meeste vertraging op dit moment in de richting van Rotterdam vanuit het zuiden. Tussen knooppunt Sabina en de Haringvlietbrug gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging meer dan een uur. Dan nog de A67, Venlo richting Eindhoven. Tussen Afrit Liesel en Geldrop staat een kapotte vrachtauto. De weg is weer vrijgemaakt, maar reken op.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files worden nu snel korter. Wat wel nog opvalt, de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Met 15 minuten vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam stond een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook, net voor de Haringvlietbrug. Op dit moment betekent dat 5 minuten vertraging. De weg is daar weer vrijgemaakt. Op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch loopt het verkeer 10 tot 15 minuten vertraging op tussen Maden en knooppunt Hooipolder. En tot slot nog een ongeluk op de A67 Eindhoven richting Venlo. Daarom moest de rechterrijstrook dicht tussen knooppunt Leenderheide en Geldrop. Je kunt rekening houden met 10 minuten extra reistijd.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. We zitten in het staartje van de ochtendspits. Er is nog 50 kilometer van over. Op de A16 twee files in de richting van Rotterdam. Vanuit Breda is dat tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum. Na een ongeluk is de berg aanwezig om een personenauto te bergen. Maar de linkerrijstrook moet nog dicht blijven. Je doet er 10 minuten langer over. Op de A16 richting Breda vanuit Rotterdam is het mis tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht. Er staat een vrachtauto met pech. 3 rijstroken zijn dicht, een vertraging 10 tot 15 minuten. Dan nog de A28, Zwolle richting Amersfoort. Daar is de weg weer vrijgemaakt na een ongeluk tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken. Het verkeer daar kan rekening houden.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vooral vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoofddorp Zuid en Schiphol is je vertraging 5 tot 10 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 15 minuten vertraging. Ook op de A28 richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Vanuit Zwolle betekent dat tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken een kwartier file rijden.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A16 richting Rotterdam rijdt het langzaam tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder. Je treft 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 25 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht. De berger is inmiddels aanwezig, maar 3 rijstroken zijn nog dicht. Het doet er 10 minuten langer over. Dan de nasleep van een ongeluk op de A28 Zwolle richting Amersfoort. De weg is weer vrijgemaakt tussen Nijkerk.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Er worden files gemeld op de A15 Gorinchem richting Rotterdam, tussen Papendrecht en knooppunt Ridderkerk. 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam is de weg weer vrij na een ongeluk. Tussen Breda-Noord en knooppunt Klaverpolder kun je echte rekening houden met 20 minuten vertraging. Dan nog een file op de N279 Den Bosch richting Roermond. Tussen Beek en Donk en Helmond Centrum. 4 kilometer met 25 minuten oponthoud.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment op de A12 vertraging richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je er vanaf 7 naar 10 minuten langer over. Op de A28 richting Zwolle woedt een bermbrand naar aanleiding van een boerenprotest. De rechterrijstrook is dicht en je doet er tussen Amersfoort-Vathorst en Strandnulde 10 minuten langer over. Ook nog file op de A59 Den Bosch richting Os, tussen Kruisstraat en Os 5 kilometer met 10 minuten vertragingstijd.

0: Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op enkele plaatsen in het land woeden bermbranden naar aanleiding van boerenprotesten. Dat merk je bijvoorbeeld op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoek.

minuten. De schade blijft beperkt, want ook op de A28 richting Assen woedt een bermbrand. Ook hier is de vertraging 5 minuten tussen afrit Ruinen en afrit Dwingelo. De rechterrijstrook is er dicht. Verder nog vertraging op de A27, Utrecht richting Gorinchem. Tussen Hagestein en Lexmond is een ongeluk gebeurd. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op verschillende plekken loopt het verkeer vertraging op. Er staat 20 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere door kapotte vrachtauto's op de A1 bijvoorbeeld richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken moesten 2 rijstroken dicht en je vertraging is hier een kwartier. Op de A10 Ring Zuid richting Den Haag is het mis tussen Amsterdam Over Amstel en Amsterdam Oud-Zuid. Ook dit komt door een vrachtwagen met pech. 2 rijstroken zijn dicht en je vertraging 5 minuten. Op de A12 richting Duitsland wordt aan de Duitse grens gecontroleerd door de grenspolitie. Daarom heb je vanaf Duiven 5 tot 10 minuten oponthoud.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam bij Hoevelaken 6 kilometer file en een half uur vertraging. File wordt veroorzaakt door een kapotte vrachtauto die blokkeert daar twee rijstroken. Omrijden kan via Arnhem over de A50 en verder over de A12. Op de A10 Watergaasmeer knooppunt De Nieuwe Meer bij Amsterdam Oud-Zuid. 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. Ook daar een kapotte vrachtauto en twee afgesloten rijstroken. A16 Rotterdam Breda bij knooppunt Klaverpolder. Een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. 10 minuten vertraging. Daar. En het houdt niet op. Nog een kapotte vrachtauto op de N15 vanuit Maasvlakte naar Rotterdam. Die staat bij afrit Oost-Voorne. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging een klein kwartier.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 60 kilometer file in het land, een half uur vertraging nog voor het verkeer op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Er stond een kapotte vrachtauto bij Hoevelaken, maar die is weer op weg geholpen. Alle rijstroken zijn vrij, maar heeft wel 6 kilometer file achtergelaten met nog een half uur vertraging. 10 minuten vertraging op de binnenring van de A10 Zuid bij Amsterdam Oud-Zuid. 3 kilometer file door bergingswerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klaverpolder een kapotte vrachtauto op de rechter rijstrook. Kwartiertje op onthoud en de berm staat in brand langs de A50 vanuit Apeldoorn naar Zwolle bij Heerde Zuid. 6 kilometer file en een kwartier vertraging daar. Kwartier vertraging heb je ook op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Want daar weer een kapotte vrachtauto bij afrit Oost-Voorne. 4 kilometer file daar doordat de rechte rijstrook dicht is.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
0: Dit is Grand Prix.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 90 kilometer file in het land op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Beest. 10 kilometer file, 10 minuten vertraging. Ook de werkzaamheden houden daar de linkerrijstrook dicht. Op de A10 Zuid, de binnenring bij Amsterdam-Oud-Zuid. 4 kilometer file en 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Zijn er 2 rijstroken dicht tot 4 uur vanmiddag. Op de A16 Rotterdam-Breda, kapotte auto bij Dordrecht. 10 minuten vertraging daar. En een kapotte vrachtauto op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij het knooppunt Klaverpolder. 10 minuten vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 170 kilometer file in het land. Zo heb je een kwartiertje vertraging als je over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt. Je komt in 15 kilometer file bij Culemborg. File wordt veroorzaakt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Helemaal eventjes dicht is de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Drechttunnel. Staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. De A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Klaverpolder een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht. Zodoende 15 kilometer file en een half uur vertraging. En op de A29 Rotterdam-Berg. En op Zoom bij Alfred Numansdorp 9 kilometer file. Kwartier vertraging daar.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits is begonnen. Een paar wegen heb je al behoorlijke vertraging. Werkzaamheden op A2, Utrecht-Den Bosch. 17 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ouderijn en afrit Beest. 25 minuten vertraging daardoor. 4 kilometer file op de binnenring van de A10 Zuid bij Amsterdam Oud-Zuid. Een kwartier vertraging daardoor. Het heeft te maken met bergingswerkzaamheden van een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. 50 minuten.

minuten vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. En 20 minuten oponthoud de andere kant op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Langzaam rijden over 15 kilometer tussen knooppunt de Ridderkerk en de Moerdijk.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vooral vertraging op de wegen van Utrecht naar het zuiden en bij Nijmegen. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, bij Beest. Kop van 14 kilometer file vanaf knooppunt Oude Rijn duurt er een half uur langer over. Hier wordt veroorzaakt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht bij Beest. Dan de A10 Zuid, de binnenring. Altijd nog 10 minuten vertraging bij Amsterdam Oud-Zuid door opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A73 Maasbracht Nijmegen. Ruim een half uur vertraging bij knooppunt Ewijk. Vanaf Wijchen rijdt het langzaam over 6 kilometer. En dat komt door een ongeluk op de aansluitende N322.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nu vooral vertraging op de wegen van Utrecht naar het zuiden en bij Nijmegen. Op de A1 rijdt het verkeer langzaam vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Baren en Blaricum 7 kilometer met een kwartier vertraging. Ze nasleven een ongeluk, de weg is weer vrij. De linkerrijstrook van de A2 is dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Beest. Door werkzaamheden vanaf knooppunt Oude Rijn 14 kilometer langzaam rijdend verkeer met 20 minuten vertraging. 20 minuten vertraging heb je ook op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Dat is door 8 kilometer file tussen Nijmegen, Dukkeburg en knooppunt Ewijk. En na een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht op de N2, de weg

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De drukte neemt wat af. Op een paar wegen heb je nog behoorlijke vertraging hoor. 300 kilometer file nog in het land. Half uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Het rijdt dan ook langzaam over 20 kilometer tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Half uur vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Door 9 kilometer file tussen Bunnik en Maarsbergen. En 20 minuten vertraging nog op de N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven na een ongeluk op knooppunt Batadorp. Er waren 2 rijstroken dicht. De weg is net weer vrijgegeven. Maar ja, er staat nog 7 kilometer file.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het drukte op de wegen neemt af. Ongelukken zorgen nog voor vertraging. Op de A2 onder andere vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Culemborg. 8 kilometer file en een uur vertraging. Zijn bezig met bergingswerkzaamheden. 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Gorkum over de A27 en de A15. Gaat volgens Rijkswaterstaat nog tot een uur of 7 duren. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Maren een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. Geldt gelukkig ook voor de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Daar rijd ik nog langzaam over 3 kilometer tussen Terbrechtseplein en de Van Brie Noordbrug bij de

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: Paul

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk staat er nog file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij afrit Everdingen. Vanaf Vianen 6 kilometer, 40 minuten vertraging, want bij Everdingen is maar één rijstrook open.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Alfred Eveningen 6 kilometer file. Vanaf Nieuwegein-Zuid rijdt het langzaam met een uur vertraging. Want door dat ongeluk is er maar één rijstrook open bij Alfred Eveningen. Je kan er ook voor kiezen om te rijden. Dat doe je dan via Gorkum over de A27 en de A15.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Dit is Grand.